U heeft geluisterd in het concertzender Jazz Live naar een trio bestaande uit zangeres Esra Dalvidan, saxofonist Juri Honing en pianist Jeroen van Vliet. Het concert vond plaats op 16 augustus 2014 in de Toonzaal in Den Bosch. Productie Kees van de Wiel. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En met het allereerste van een tiental programma's met live-opnames gemaakt tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot eind van dit jaar in 4 wekelijks programma's zo'n 17 uur live opnames van dit festival uit. Vanzelfsprekend beginnen we deze reeks met het openingsconcert dat op donderdag 6 november plaatsvond in een uitverkochte grote zaal van de Verkanefabriek in Den Bosch. Daar speelde de Philharmonie Zuid-Nederland een viertal composities van Nederlandse en buitenlandse componisten. Het concert begon met een nieuwe versie van Roze Herten van de Nederlandse componiste en dichteres Rosalie Heers. Dat oorspronkelijk uit 2007 dateert, maar speciaal voor deze opening werd bewerkt. Oorspronkelijk is het werk geschreven voor 150 elektronische klanken en een 90-koppig orkest. In deze versie is de omvang van het orkest gehalveerd, maar de 150 elektronische klanken klinken nog steeds uit de synthesizer. Bespeeld wordt door Pascal Meijer. Het Middelnederlandse mythologische dier, de roze herten, wordt volgens de componisten uit de eeuwige slaap gewekt door de Occitaanse eenhoorn. Samen wandelen ze door de regen als de zon schijnt en er regenbogen aan de zilvergrijze hemel staan. Samen met zoemende spanningskabels en zendmasten bezingen ze tijd en wolken. Luistert u naar Roze Herten van Rosalie Heers door Pascal Meijer en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers.

Rozenherten van Rosalie Hirs door Pascal Meijer op keyboard en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Daarna volgde in het concert de wereldpremière van Redundance 40 van de Noorse gitarist en componist Stien Westerhuis. Improvisatie, avant-garde rock, neoclassieke klanken en gitaarvirtuositeit, aangevuld met de nodige effecten, vragen om aandacht in dit werk. Luistert u naar Redundance 40 van Stien Westerhuis met zang, effecten en gitaarspel door de componist en wederom de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers.

Dit was Redundance 40 van Stien Westerhuis, uitgevoerd door deze Noorse componist zelf en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Tijdens het openingsconcert van het festival November Music in Den Bosch, editie 2014. Na de pauze in het concert werd Days and Nature uit 2012 uitgevoerd van de Nederlands-Australische componiste Kate Moore. Het werk verklankt volgens de componisten een langzame, maar geleidelijke evolutie van wildernis naar een gemechaniseerde industrie. Kate Moore ontketent met minimale middelen grootse emotionele klanklandschappen, muziek vol weidse panorama's van traag verschuivende patronen en hypnotiserende inkijkjes. Days and Nature van Kate Moore door de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Kate Moore ontketent met minimale middelen grootse emotionele klanklandschappen, muziek vol weidse panorama's van traag verschuivende patronen en hypnotiserende inkijkjes. Days and Nature van Kate Moore door de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers.

het geld van een andere man. Vrijheid aan niets. Aan zichzelf. Aan zijn zoon. Aan een zondagmorgen. Aan zijn werkende hand die doet en aldoende verandert.

Geluk is een woord, maar een stad is een werktuig. De natuur haalt weer adem. De nacht is vierkant.

Een welverdiende ovatie voor de cyclus Microbrewed van Lunatree. Uitgevoerd op de laatste dag van het festival November Music 2014. De opname werd op 9 november vorig jaar gemaakt in de Verkanefabriek Clubzaal door Wijnand de Groot. En Kees van der Wiel deed de productie van alle opnamen en stelde dit programma voor u samen. De complete playlist is te vinden op concertzender.nl. U luisterde naar de eerste van 10 uitzendingen met live opname van het Festival November Music editie 2014. Volgende maand, op maandag 9 februari, hoort u de volgende uitzending in deze serie.

Dit is de concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het tweede van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot eind dit jaar in 4-wekelijkse programma's zo'n 17 uur aan live-opnames van dit festival uit. Tijdens November Music 2014 was er een ware parade van internationale strijkkwartetten. Het Kronos Kwartet uit de VS, het Brodsky Kwartet en het Arditi Kwartet uit Engeland, het Quattuor Bozzini uit Canada en dan ook nog het Doelen Kwartet en het Ragazzi Kwartet uit Nederland. Dat deze Nederlandse kwartetten niet onderdoen voor de buitenlandse kunt u zo dadelijk horen als we gaan aftrappen met het Ragazzi Kwartet. Aan het eind van dit programma kunt u dan ook nog luisteren naar The End of Desire door saxofonist Ties Mellema. Maar nu eerst Ragazzi. Dit jonge strijkkwartet bracht een programma in samenwerking met de Duitse componist en klarinetist Jörg Wiedmann. Het concert begon met een solo van Wiedmann. Hij speelde Fantasie für Klarinette uit 1993, een eigen compositie. U hoort Jörg Wiedmann.

Dit was de Fantasie für Klarinette van en door Jörg Wiedmann. Het concert in muziekcentrum De Toonzaal vervolgde met opnieuw een werk van Jörg Wiedmann. Het Ragazzi-kwartet speelde zijn Jagdkwartet uit 2003. Dit kwartet geldt als zijn derde strijkkwartet. Na wat gezwaai met strijkstokken en een korte uitroep van de uitvoerende volgt een citaat uit Robert Schumann's pianowerk Papillon. En dit citaat bepaalt de hele signatuur van het stuk. Natuurlijk verandert de mate van herkenbaarheid binnen het voortrazende organisme voortdurend en er ontvouwt zich een meestelijk ritmisch en harmonische variatie. Wiedmann ziet zijn jagdkwartet als een scherzo, wild furieus en volkomen vrij van geest. Als u wilt weten hoe dat eruit ziet, moet u eens op YouTube kijken naar een bijbehorende videoclip. Dit is het Ragazzi-kwartet, bestaande uit Rosa Arnold en Janita Vriens op viool, Annemijn Bergkotte, altviool en Kirsten Jensen op cello.

Dat was het Jagdkwartet van Jörg Wiedmann, uitgevoerd door het Ragazzi Kwartet op het Festival November Music 2014. Het concert sloot af met het drie kwartier durende Vier Studien zu einem Klarinettenquintett uit 2002 van de Duitse componist Wolfgang Riem. Deze emotionele achtbaan is een kaleidoscopisch werk vol climaxen en extremen. Helemaal een kolfje naar de hand van de klarinettist Wiedmann. Riem droeg het werk dan ook aan zijn pupil op. Luistert u naar Jörg Wiedmann en het Ragazzi Quartet in Vier Studien zu einem Klarinettenquintett van Wolfgang Riem.

0: Dit was tot slot van deze tweede van 10 uitzendingen met live opnames van het festival November Music 2014, The End of Desire van Ian Wilson, uitgevoerd door Thies Mellema. De opname werd op 8 november vorig jaar gemaakt in de pleitzaal van de Muzerijen door Wijnand de Groot. Kees van der Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 9 maart, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2014 hebben gemaakt. U kunt dan onder andere luisteren naar het slotconcert door het fameuze Kronos Kwartet.
1: In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het tweede van een tiental programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 19 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden dit jaar in 4 wekelijkse programma's zo'n 18 uur live opnames van dit festival uit. Tijdens November Music 2014 was de Vine Fleur van de hedendaagse strijkkwartetten te horen en te zien. Het Brodsky Quartet en het Arditti Quartet uit Engeland, het Quatuor Borgini uit Canada, het Doelend Quartet en het Ragazze Quartet uit Nederland gaven acte de présence en het Kronos Quartet uit de Verenigde Staten. Vanavond ruim aandacht voor het slotconcert dat op zondag 9 november vorig jaar werd gegeven door dat fameuze kwartet. Met daarbij de Nederlandse gasten Nora Fischer en Lavina Meijer. Het 5 kwartier durende concert begon met 3 werken die typisch zijn voor het latere Kronos Quartet. Een crossover van wereldmuziek, popmuziek en hedendaagse muziek. Luistert u achtereenvolgens naar La Siduna Xayat van Omar Suliman, Ground van Comitas en Tajwiz van Ramallah Underground. Dit is het Kronos Quartet.

0: Dat waren achterin volgens La Sidunak Sayada, Ground en Tashwish. De openingsnummers van het concert van het Kronos Quartet tijdens het slotconcert van November Music 2014 in Den Bosch. Het kwartet vervolgt het concert met Oersong uit 2010 van de Servische componiste Aleksandra Vebralov. Oersong is een gedeelte van haar opera Mileva. Voor deze gelegenheid sloot de Nederlandse sopraan Nora Fischer aan bij het Kronos Quartet. Dit is Oersong.
1: That mass and energy are both, are first different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is first equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass will be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent.

Oerzong van Alexandra Vibralov, uitgevoerd door Nora Fischer in het Kronos Quartet. Speciale gast tijdens de slotavond van November Music 2014 was de Russische componiste Sofia Gubaidulina, van wie eerder op de avond een nieuw werk de Nederlandse première beleefde. In 1993 maakte het Kronos Quartet een opname van het speciaal voor hen geschreven vierde strijkkwartet van Gubaidulina. Op deze slotavond maakten de componisten voor het eerst een live uitvoering door Kronos mee van dit prachtige werk. Luistert u naar Quartet No. 4 van Sofia Gubaidulina, uitgevoerd door het Kronos Quartet, bestaande uit David Harrington en John Sherba viool, Henk Dutt altviool en Sunny Young op cello.

Het Kronos Quartet met Quartet No. 4 van Sofia Gubaidulina. De componiste was erbij tijdens de slotavond van November Music 2014. En ze gaf achteraf te kennen erg blij te zijn met deze bijzondere live-uitvoering. Tot slot van dit concert van het Kronos Quartet gaat u luisteren naar een drietal werken. Allereerst schuift harpiste Lavina Meijer aan voor de uitvoering van Ahem, een compositie van gitarist Bryce Dresner. Daarna volgt het zeer heftige Bombs of Beirut van de jonge Amerikaanse componiste Mary Koyumjan. De toegift is de traditional Tusen Tankar. Maar eerst dus het Kronos Quartet met Lavina Meijer in Ahem van Bryce Dresner.

were collecting it

backlit. Fighting.

Dat was tot slot van het concert van het Kronos Quartet, de toegift tussen Tankar, voorafgegaan door Bombs of Beirut. De opname werd gemaakt door Kees van der Wiel. U luistert naar opname die Concertzender en VPRO maakte tijdens het festival November Music 2014 in Den Bosch. Op zondagmiddag, tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute, kon het publiek in de Grote Kerk in Den Bosch luisteren naar een heropvoering van een legendarische Nederlandse compositie. To You van Peter Schat werd voor het eerst uitgevoerd in 1973 en daarna nog zelden. Het werk heeft een spectaculaire bezetting van sopraan, 6 gitaren, 3 basgitaren, 4 piano's, 2 orgels en de 4 befaamde manshoge brontollen. Aart Strootman, gitarist, componist en artistiek leider van FC Jongbloed, een ensemble bestaande uit leden van het Tilburgse Fontes Conservatorium, heeft dit project eindelijk van de grond gekregen. Voorafgaande aan To You klinken 3 korte werken van jonge Tilburgse componisten, geïnspireerd door de wonderlijke bezetting van To You. Luistert u achtereenvolgens naar Construction van Does Reling, La Guitarra van Samuel de Vries, Invocatie van Michiel Keulemans en tenslotte naar To You van Peter Schat. U hoort de sopranen Rianne Wilbers en FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman.

En dat was tot slot van deze vierde van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014 Kars door het Tigran Hamasyan Trio. Bestaande uit Tigran Hamasyan piano en stem en Sam Miné bas en Arthur Knatek drums. De opname van dit concert werd op 8 november in de grote zaal van de Verkadefabriek voor VPRO en concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 4 mei, gaan we verder met de opnames die we de afgelopen november tijdens het Festival November Music editie 2014 hebben gemaakt.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live en het vijfde van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd en daaronder veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot het eind dit jaar in maandelijkse programma's zo'n 18 uur live opnames van dit festival uit. Kort geleden nog kreeg het Amerikaanse jazz trio The Bad Plus prachtige recensies naar aanleiding van hun concert in het Bimhuis op 17 april. Maar The Bad Plus stond ook al tijdens het November Music 2014 tweemaal met groot succes op het podium. En vanavond gaat u naar deze beide concerten luisteren. Over een uur hoort u The Bad Plus samen met de Nederlandse gitarist Anton Goudsmit. Maar we beginnen met het concert dat het trio op 7 november gaf in de intieme clubzaal van de Verkadefabriek. Zonder veel commentaar van onze kant, want daar zorgt bassist Reed Anderson zelf wel voor. Luistert u het komende uur naar The Bad Plus, bestaande uit Ethan Iverson, piano, Reed Anderson, contrabas en David King, drums. En dit is om te beginnen Pound for Pound.

Dit was tot slot van deze 5e van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014, dat in november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Een integrale opname van het concert van het trio The Bad Plus. En The Bad Plus werd vergezeld door Anton Goudsmit, gitaar. De opname van dit concert werd op 8 november in de grote zaal van de Verkadefabriek voor VPRO en Concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van der Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma met veel plezier voor u samen. Volgende maand op 1 juni gaan we verder met de opnames die wij afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2014 hebben gemaakt. Graag tot dan.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. U hoort het zesde van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd. Met daarin veel wereldpremières. We zenden in maandelijkse programma's zo'n 20 uur live opnames van het festival uit. En we doen dat tot het eind van dit jaar. Vandaag twee concerten uit de clubzaal van de Verkade Fabriek in Den Bosch. Zo dadelijk het concert van Frans von Cossi Quintet met Schenkspeler Wu Wei. Maar nu eerst de intense belevenis van een non-stop piano recital van pianiste Saskia Langhoorn. Ze brengt in een bijzondere setting met de vleugel centraal in de clubzaal de uitvoering van Dances and Canons van de Nederlands-Australische componiste Kate Moore. Dances and Canons dwingt de aandacht van de luisteraar op een bijna hypnotische wijze af. Verfijnde, gelaagde, kaleidoscopische pianoklanken die op een verrassende wijze verschuiven. De grote lichtschijf die boven de vleugel hangt, werpt een onaards, steeds veranderend licht op de pianisten. En als u geen genoeg kunt krijgen van deze muziek, dan kunt u ook nog naar de cd-winkel, want het complete werk is vorig jaar uitgebracht op het gerenommeerde ECM-label. Luistert u het komend uur naar de live-uitvoering van de cyclus Dances and Canons van Kate Moore, uitgevoerd door Saskia Langhoorn.

Dances and Cannons van Kate Moore, uitgevoerd door Saskia Langhoorn. Een door de concertzender in samenwerking met de VPRO gemaakte live-opname tijdens het festival November Music 2014 in Den Bosch. Bij een ander concert in de clubzaal van de Verkadefabriek vond een ontmoeting plaats tussen Oost en West. Het Frans von Cosi Quintet speelde samen met de Chinese Sheng-speler Wu Wei, als ik het goed uitspreek. Het quintet beet het spits af. Dit is Along the River, een compositie van Frans von Cosi.

applaus voor Along the River, een swingende compositie van Frans von Kossy, uitgevoerd door de componist en zijn quintet. U luistert nog steeds naar een uitzending van Concertzender Live met opname van het festival November Music 2014. Na de zojuist gehoorde introductie voegde de Chinese sheng-speler Wu Wei zich bij het ensemble. Een sheng is een traditioneel Chinese mondharmonica, ook wel omschreven als de oudste mondharmonica ter wereld. Wu Wei speelt niet alleen geïmproviseerde muziek, maar heeft ook veel hedendaagse composities in première gebracht. Luistert u achtereenvolgens naar twee composities van Frans von Kossy, The Salt Companion en Anima.

Dat was de Salt Companion en Anima. Twee composities van Frans van Cossy, uitgevoerd door Sheng-speler Wu Wei en het Frans van Cossy Quintet. Dat bestaat uit Frans van Cossy piano, Jeffrey Bruinsma viool, Jurk Brinkman cello, Alex Simon clarinet en Yonga Sun drums. Luistert u nu naar The River Flows, een door Van Cossy bewerkte traditional, en tenslotte naar Steps of the Sun, een compositie van de bandleider. Dit is het Frans Van Cossy Quintet en Wu Wei vanuit de clubzaal van de Vulkanenfabriek in 's-Hertogenbosch.

Het was tot slot van deze 6e van 10 uitzendingen over het November Festival. Het Festival November Music 2014. Steps of the Sun door Schenkspeler Wu Wei en het Frans van Cossy Quintet. De opname van het concert werd op 7 en 8 november in de clubzaal van de Verkanefabriek in Den Bosch gemaakt. Voor de concertzender door Wijnand de Groot. Kees van der Wiel deed de productie van alle opnamen en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 6 juli, gaan we verder met de opname die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2014 hebben gemaakt.

Dit is de concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live en het zevende van een tiental programma's met live opnamen die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 19 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot eind dit jaar in maandelijkse programma's zo'n 20 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag het concert van het Arditi-kwartet in de Toonzaal en een uitgebreide impressie van het concert in de Willem II-fabriek rond een installatie van Kate Moore. Maar we beginnen met het concert dat het fameuze Arditi-kwartet op 8 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. In 1974 werd door violist Irvine Arditi het Arditi-kwartet opgericht. Een kwartet dat zich vanaf het begin af aan heeft gespecialiseerd in hedendaagse muziek en vele werken in première heeft gebracht. In de huidige samenstelling maakt alleen oprichter Irvine Arditi nog deel uit van het kwartet. Naast Ashot Sakisyan op viool, Ralf Ehlers op altviool en Lucas Vels op cello. Het concert begint met het vierde strijkkwartet van de Schotse componist James Dillon, vertegenwoordiger van de New Complexity-stroming. Dit is Quartet No. 4 van James Dillon, door het Arditi-kwartet.

Dit was het Arditi Quartet met een uitvoering van het vierde strijkkwartet van James Dillon. Het Arditi Quartet vervolgde het programma met het zesde strijkkwartet van de Oostenrijkse Georg Friedrich Haas. Haas maakt in zijn muziek vaak gebruik van microtonale stemmingen, zo ook in het strijkkwartet. Zo zijn de tweede viool en de altviool microtonaal gestemd, waardoor complexe akkoorden en abstracte combinaties van natuurlijke harmonieën boven komen borrelen. Luistert u naar Quartet No. 6 van Georg Friedrich Haas door het Arditi Quartet.

Dit was het Arditi Quartet met een uitvoering van het zesde strijkkwartet van Georg Friedrich Haas. Tot slot van het concert van het Arditi Quartet klonk een zeer recent werk voor sopraan en strijkkwartet van de Amerikaanse componist John Zorn, die sinds de jaren 70 is uitgegroeid tot keizer en spil van de downtown improvisatie scene in New York. Met als centrale plaats de concertplek The Stone en het cd-label Tzadik. Overigens was John Zorn 4 dagen de centrale gast tijdens de opening van muziekcentrum De Toonzaal in het voorjaar van 1999. In Pandora's Box is een virtuose heldenrol weggelegd voor sopraan Sarah Maria Soon. Veel laat John Zorn niet los over zijn compositie. Het is dus aan de luisteraar om deze doos van Pandora te openen en te ontrafelen. Dit is Pandora's Box van John Zorn door het Arditi Quartet met sopraan Sarah Maria Soon.

Dat was het stuk Pandora's Box van John Zorn, uitgevoerd door het Arditi Quartet. De opname van dit concert werd gemaakt door Kees van de Wiel. U luistert nog steeds naar een uitzending van Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2014. Nog voor de officiële opening van het festival werd met het nodige muzikale vertoon in de Willem II-fabriek de nieuwe installatie Bone China van de Australisch-Nederlandse componiste Kate Moore geopend. Helemaal aan het eind van dit programma hoort u de installatie zoals hij tijdens het festival te horen was, inclusief de gitaar van Pete Harden. Maar we gaan eerst aaneensluitend luisteren naar drie werken die tijdens de opening werden uitgevoerd. In Synthesia's Suite hoort u violist Joseph Puglia samen met Electronica en de installatie van Kate Moore. Daarna speelt Joseph Puglia samen met Slagwerk Den Haag het werk Heather. En tot slot speelt Slagwerk Den Haag samen met de installatie het werk Fern. Luistert u naar drie werken van Kate Moore door Joseph Puglia en Slagwerk Den Haag.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. En het achtste van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd, waaronder veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot eind dit jaar in maandelijkse programma's zo'n 20 uur live opnames van dit festival uit. In de editie 2014 speelde veel beroemde strijkkwartet tijdens het November Music. De concerten van het Arditi Quartet, het Kronos Quartet, het Nederlandse Doelenkwartet en het Regazze Quartet zijn de afgelopen maanden al uitgezonden. Vandaag staat het concert van het Engelse Brodsky Quartet in het Noord-Brabants Museum op het programma. Plus een deel van het concert van Nieuw Amsterdam Spijl in de Muzerijen en een restje van het concert van Tigran Hamasyan in de Fakadefabriek. Maar we beginnen met het concert dat het fameuze Brodsky Quartet op 8 november gaf in de Statenzaal van het Noord-Brabants Museum. Op het programma werken van Panufnik, De Raaf en Shostakovich. Het concert werd geopend met een kort werk van de Poolse componiste Roxana Panufnik. Brodsky speelt het eerste deel, O tu Andrzej, uit Memories of My Father, gecomponeerd in 2013. Dit deel draait om een bewerking van Gesualdo's motet O vos Omens. En het is een hommage aan de vader van de componist, Andrzej Panufnik. Gaat u luisteren naar het Brodsky Quartet.

Het Brodsky Quartet vervolgde het programma vorig jaar met de wereldpremière van strijkkwartet nummer 2 van de Nederlandse componist Robin de Raaf. In dit opdrachtwerk van November Music wilde de Raaf compleet nieuwe postconstructivistische horizonten verkennen. De Raaf zegt hierover: een strijkkwartet is een van de mooiste ensembles om voor te componeren. De uitdrukkingskracht van de individuele instrumenten tezamen is zo ongelooflijk groot dat het soms de uitdrukkingskracht van een orkest overschrijdt. Welnu, luistert u naar de première van dit strijkkwartet nummer 2 van Robin de Raaf, uitgevoerd door het Brodsky Quartet. En dat bestaat uit Ian Belton en Daniel Rowland, viool, Paul Cassidy, altviool en Jacqueline Thomas, cello.

U hoort het strijkkwartet nummer 2 van Robin de Raaf. Een werk uit 2014. Het werd uitgevoerd door het Brodsky Quartet. Aan het eind van hun concert klonk een werk dat eigenlijk te gedateerd was voor een hedendaags festival als November Music. Maar het vijfde strijkkwartet van Dmitri Shostakovich uit 1952 is alleszins het beluisteren waard. En Brodsky is dol op de muziek van Shostakovich en heeft deze niet zo lang geleden integraal op cd gezet. Volgens dagblad The Herald is het een ontzagwekkende muzikale ervaring. Dit is het Brodsky Quartet met het strijkkwartet nummer 5 van Dmitri Shostakovich.

Dit was tot slot van deze 8e van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014. Tigran Hamasyan en zijn trio. Zij speelden The Grid. De opname van dit concert werd op 6 november in de grote zaal van de Verkanefabriek voor de VPRO en concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnames in dit uur en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 7 september, gaan we verder met de opnames van het festival November Music editie 2014. Tot slot hoort u nog een stukje van Tigran Hamasyan en zijn trio. Drip Life in Yerevan.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de negende van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd. Met daaronder veel wereldpremières. We zenden tot en met november in maandelijke programma's zo'n 20 uur live opnames van dit festival uit. In de editie 2014 speelden veel beroemde strijkkwartetten tijdens November Music. En de concerten van het Arditi Quartet, Kronos Quartet, Brodsky Quartet en het Nederlandse Doelen Quartet en Ragazze Quartet hebt u al gehoord. Ze zijn de afgelopen maanden uitgezonden. Maar vandaag staat het integrale concert van het Canadese Quatuor Bozzini en de première van Hammer Music van Peter Adriaans op het programma. Plus nog een overgebleven deel van het concert van Nieuw Amsterdam Spijl in de Muzerijen. Er staat dus nog een heleboel muziek op u te wachten. We beginnen met het concert van Quatuor Bozzini op 8 november. Ze gaven het in het muziekcentrum De Toonzaal en op het programma werken van Rosalie Heers, Frederik Nijrink en Mark Sabat. Het concert werd geopend met de première van Nadir van de Nederlandse componiste Rosalie Heers. Nadir voor strijkkwartet en elektronische klanken is het tweede strijkkwartet van Rosalie Heers en het kan gezien worden als een soort antwoord op haar eerste strijkkwartet, het Zenit uit 2010. Maar tegelijkertijd is het ook een tegenhanger. Bozzini neemt ons mee op zijn reis door bewegende schaduwen en donkere tinten, door het onzichtbare, verborgen innerlijke leven van de sferen en door het binnenste van het heelal. Dit is Nadir van Rosalie Heers door Quatuor Bozzini.

applaus voor Nadir van de Nederlandse componiste Rosalie Heers. Opname uit november vorig jaar tijdens het November Music Festival in Den Bosch. Quattuor Bozzini vervolgt het programma met Gestalt 10, een nieuw werk van de Belgische componist Frederik Nijrink. Het is het tiende en laatste werk uit de reeks Gestalt. En net als in alle andere delen uit deze cyclus wordt er in de opstelling kleine manipulaties aangebracht om zo tot andere verhoudingen tussen de instrumenten te komen. En dit zorgt ervoor dat de traditionele strijkkwartetformatie wordt omgebouwd tot een werk voor altviool, als quasi-solist begeleid door twee violen, en een cellopartij als schaduwstem. En ik zeg schaduwstem omdat de celliste met haar rug naar het publiek zat gekeerd. Luistert u naar Gestalt 10 van Frederik Nijrink, uitgevoerd door het Quattuor Bozzini. Dat bestaat uit Clemens Merkel en Erik Carlsen, viool, Stefanie Bozzini, altviool, en in dit werk, met de rug naar het publiek, Isabelle Bozzini, cello.

Gestalt 10 hoorde u van Frederik Nijrink. Live opname uit november 2014 in 's-Hertogenbosch. Tot slot van het concert van Quatuor Bozzini klinkt Euler Let His Spiral Scenery van de Canadees-Duitse componist Mark Sabbat. Dit vijfdelige werk is het derde in een lopende reeks van strijkkwartetten waarin de muzikale implicaties van een expliciet genoteerde intonatie worden onderzocht, aldus de componist. En de titel refereert aan het door de Zwitserse wiskundige Leonhard Euler in de 18e eeuw ontdekte tweedimensionale diagram dat de deelverzameling voorstelt van een harmonische ruimte. Nou, ik hoop dat u begrijpt wat dit inhoudt. U kunt het in ieder geval gaan horen, namelijk het Quatuor Bozzini voert het uit, het Euler Lattice Spiral Scenery van Mark Sabbat.

0: 10. 9. 8.
1: 10. 9.
0: 7.
1: 8.
0: 6.
1: 7.
0: 5.
1: 6. 5.
0: 4.
1: 4.
0: 3.
2: 5.
0: 2.
1: 2.
2: 3. 2.
0: 1.

Thank you.

En dat applaus, dat klonk voor Hex. De opnametechnicus ter plekke was Kees van der Wiel. En de opnames zijn gemaakt, dus zoals ik net zei, bij de November Music in Den Bosch. Maar ook bij de Rotterdamse Operadagen op 30 mei van dit jaar. En daar is een mix van gemaakt door Sander Caron. Hex. Op 7 november was de vloer van de grote zaal van de Verkadefabriek gevuld met een enorme hoeveelheid slagwerkinstrumenten. Genoeg voor 8 slagwerkers, voor 2 zangeressen en een fluitiste. Voor een uitverkochte zaal speelde Slagwerk Den Haag het klassieke Drumming van Steve Reich, een werk uit 1971. In Drumming werkt Reich zijn principe van de phasing op sublieme wijze uit. Muzikale patronen komen samen en waaieren ongemerkt uiteen, waardoor er een hypnotiserende klanktapijt ontstaat. Luistert u naar de stemmen van Ginette Puilaert en Pauline Dolaert. Felicia van den Eind fluit en Slagwerk Den Haag, bestaande uit Fedor Teunissen, Pepe Garcia, Niels Meliefste, Joey Marijs, Antonio Perna Garcia, Marianne Soroka, Sergi Sempere en Vitali Medvedev slagwerk. Dit is meer dan een uur. Drumming van Steve Reich.

en de grote gong van de gamelan aan het eind. Dat was het slot van de laatste van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014. Maar we eindigden met een opname van het concert van Multifoon en Mondrian Quartet op 16 november 2000, gemaakt door Dirk Lucas voor VPRO en Concertzender. En dat was in het muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Kees van der Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 2 november, gaan we dus even terug in de tijd met nog niet eerder uitgezonden opnames van November Music 2000. En dan is er natuurlijk van 4 tot en met 8 november aanstaande weer het festival November Music 2015. En ook daar zullen Concertzender en VPRO weer van de partij zijn voor het maken van een groot aantal opnames. Voor het programma van dit jaar verwijzen we u graag naar novembermusic.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live, waarin vandaag de eerste uitzending met opnames van het festival November Music 2015, dat 2 maanden geleden plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 20 concerten vastgelegd, waaronder veel wereldpremières. Wij zenden vanaf vandaag tot eind dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit. Ruim 26 uur live opnames van dit festival. Speciale gast tijdens deze editie van November Music was de 80-jarige Duitse componist Helmut Lachenmann, aan wie op donderdag 5 november een hele dag was gewijd. In het eerste concert die dag was er veel aandacht voor de pianomuziek van Lachenmann, maar het eerste werk op het programma was toch van de Belgische componist Frederik Nijrink. Yukiko Sugawara, de Japanse echtgenote van Helmut Lachenmann, bracht dit splinternieuwe werk met de lange titel Kandinsky Etude 4, 5 Observationen, 2 Improvisationen over het voetlicht. Welnu, luistert u naar Yukiko Sugawara.

Kandinsky Etude 4, 5 Observationen, 2 Improvisationen. Hoorde u een werk van de Belgische componist Frederik Nijrink, een werk uit 2015, uitgevoerd door Yukiko Sugawara. Het concert werd door Sugawara voortgezet met het werk Serenade, dat Helmut Lachenmann in 1998 speciaal voor zijn vrouw schreef. Het is een dynamisch pianowerk waarin Lachenmann een elegante buiging maakt naar de klassieke pianotraditie, maar tegelijkertijd de klank- en kleurmogelijkheden van de piano aanzienlijk uitbreidt. Luistert u het komende half uur naar Yukiko Sugawara met Serenade van haar echtgenoot, componist Helmut Lachenmann.

U hoorde Serenade, een compositie van Helmut Lachenmann uit 1998, uitgevoerd door zijn echtgenote Yukiko Sugawara. Een opname van 6 november 2015 in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch tijdens het daar plaatsvindende November Music Festival. Na deze twee veeleisende werken door Yukiko Sugawara nam Helmut Lachenmann zelf achter de piano plaats om een werk uit 1980 te spelen. In Ein Kinderspiel etaleerde hij in 7 kleine stukken al zijn speelse spitsvondigheid. Het werk werd gecomponeerd voor zijn zoon David, maar in première gebracht door zijn 7-jarige dochter Akiko. In de suite laat hij zijn eigen structurele ideeën op inventieve wijze samensmelten met herkenbare bestaande muziekformules, zoals kinderliedjes, danswijsjes en eenvoudige pianotechnieken. Als een soort toegift speelt Lachenmann daarna ook nog zijn korte vegan music uit 1963. In dit vroege werk worden kalmerende arpeggio's vertakt, ingedikt en uitgerekt, maar dan wel volgens Lachenmann-receptuur. Je hoort al zijn voorkeur om veronachtzaamde fantoomgeluiden, schaduwklanken en wegstervende, echoende klanken naar voren te halen. Luistert u naar Ein Kinderspiel en Vegan-muziek van en door de 80-jarige Helmut Lachenmann.

Tumba Djali van Xavier Geerman, gevolgd door Very Doodens van Remy Alexander, hoorde u en het concert van FC Jongbloed vervolgde met de laatste uit de reeks jonge Tilburgse componisten. U gaat luisteren naar Kjankar van Samuel de Vries, een prachtige implementatie van Armeense muzikale kleuren in een hedendaagse context. Daarna nog een erg kort werk van Wilbert Bulsink, ook een van de centrale componisten van November Music 2015. Van hem, ongedirigeerd, A Prelude for an Impossibility. Luistert u naar FC Jongbloed.

U luistert naar de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. In Concertzender Live vandaag de tweede uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dit festival vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij ruim 25 concerten vastgelegd en in die 25 zitten veel wereldpremières. Tot aan het eind van dit jaar zenden we in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit festival uit. Speciale gast tijdens deze editie van November Music was de 80-jarige Duitse componist Helmut Lachenmann. Op 5 november werd een hele dag aan hem en zijn muziek gewijd. In de vorige uitzending was er uitgebreid aandacht voor zijn pianomuziek. Vandaag twee klassiekers uit zijn repertoire. We beginnen met Salut für Caldwell, een zeer virtuoos werk voor gitaarduo uit 1977. Geen gewoon gitaarduet, maar een onvervalste Lachenmann-trip langs klanken, woorden en gebaren. De gitaristen plukken aan snaren, dempen ze of raspen er langs met hun nagels. Soms agressief en strijdbaar, dan weer dromerig en poëtisch. Als tekst gebruikte Lachenmann delen uit de verhandeling Illusion and Reality van de marxistische filosoof en dichter Christopher Caldwell. Luistert u naar de Nederlandse arts Strootman en de in Berlijn wonende Amerikaan Seth Josel op gitaar. Het komend half uur, Salut für Caldwell van Helmut Lachenmann.

Tom, Dylan,

tape.

Salut für Coldwell van Helmut Lachenmann werd uitgevoerd door gitaristen Aart Strootman en Seth Josel. Het concert werd voortgezet met nog een klassieker van Lachenmann, namelijk het uit 6 delen opgebouwde Allegro Sostenuto voor klarinet, cello en piano. Klarinettiste Fie Schouten, op cello Eva van der Pol en pianiste Keiko Shishiro gaan de strijd aan met dit beroemde werk uit de jaren 86-88. Het is een intens spel rond stilte en instrumentale klank dat ineens overgaat in een dramatische klankervaring. Extreem expressionistische muziek die alle aandacht opzuigt van publiek en uitvoerders. Muziek die je, volgens de componist, die bij dit concert aanwezig was, vooral live moet ondergaan. Maar het is ook bij ons op de radio zeer de moeite waard. Allegro Sostenuto van Helmut Lachenmann, uitgevoerd door Fie Schouten klarinet, Eva van der Pol cello en Keiko Shishio piano.